Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Reggie Rek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Reggie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. Wij staan hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Redje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Redje. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jamo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ahara.

Ja, ik weet niet wat Rijn aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up. Boys are broken up. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nassa. We zijn hier met Jamo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Yo, Marcisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nassa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie Rick. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Big up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. Wij zijn hier met Jammo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sissi. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Alhara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nassa. We staan hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie Rick. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nassa. We staan hier met Jamo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sissi. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij staan hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie Rek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Big up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jomo Sisu. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Ja, ik weet niet wat Rijn aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje. Big up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Ritje gek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Ritje. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nassa. We staan hier met Jammo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.